Ja, dat is waar. Curtis Johnson met zijn Baby Baby. Veröffentlicht in 1957 op das Event Label Westbrook, Maine. Oké, Walter Gates met Capitol Label, Rockabilly, Wanda Jackson en Honey Bop.

Gone Hep Cat. Smiley Lewis met zijn Real Gone Lover uit New Orleans. Er kwam als een gelijke muzikalische omveld rond Fats Domino. Fats Domino had hem als vele songs van Smiley Lewis gecoverd. Met zijn bijspiel Blue Monday, want I Hear You Knocking. Maar dat waren allemaal alles originals van Smiley Lewis. Als New Orleans, Fats Domino, hou je het hier met I'm Ready.

1 minuut en 30 seconden waren dat de Alabama Kids met Wrecking Jalopy. Geen enige informatie heb ik over deze Alabama Kid gevonden. Hoogstwaarschijnlijk uit Alabama. Een typische homemade recording. Waarschijnlijk in een garage. Privaat te huizen en gespeeld. In die 50 jaren worden vele, vele songs damals immer privaat onder eigen regie eingespeeld op een klein lokaal regionale platte label. Over de volgende track heb ik ook geen enige informatie. Extreem zelden een rockabilly aanweer hier op de platspeler. Eddie Schmeling's Rolling Aces aanweer hier met Jenny.

Let's rock! Dat is waar Eddie Smelling met zijn Little Ginny, trots zijn relatief slechte toonkwaliteit, zijn extreem goede rockabilly track from the 50s. Het is tijd voor het wasserouwe Teddy Boy, rockabilly, Crazy Kevin en de Rhythm Rockers zijn we hier met Raw Deal.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin en de Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power en de Paul Fire Sandwich hier. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Bebopalula, that's music, Tom Parler and the Paul Fires met Give Me, Give Me, Give Me. Veröffentlicht auf eine 10-inch auf Tail Records. Okay, we hebben heute nog geen einzige Hillbilly Country platte gespeeld. En dat werd langzaam maar zeker hoog tijd. Als National 53 of Capitol Records, hou je het hier. Skeets McDonald met Baby, I'm Counting.

Yeah, gonna shake the shack tonight. Dash Rush, Keith McDonald. Met Baby I'm Counting. Als je nationaal draaien, vind ik af Capitol Records. Ook als je nationaal draaien, vind ik is die nächste platte of de platte speler. Want ik reed die jetzt über Donny Baker met Drinking Wine, Spody Jody. In zijn versie is het Drinking Pops, so die Jody. Want dat is natuurlijk een original, een all-time rhythm and blues klassieker van Stix McGee. Check duizendmaal gecoverd, maar deze versie gehoort, mijn mening, naar een van de bessere, snellere, uptempo rock'n'roll songs. Donny Baker, dankjewel draaien, vind ik met Drinking Pop, so die Jody.

dag is moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams. Jede Wache. Over die vrije Oostenrijkse rondfunken. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz. En Radio Helsinki in Graz. The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de honky tonk. Texanische country, hillbilly music met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio. En we hebben hier Frankie Miller met Hey, where are you going?

Yeah, let's paint it down and let's have some fun. Texanische honky-tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Okay, van honky-tonk, Texas, country music, iets wijter met rockabilly music. Sonny Rogers and the King Pink zijn weer hier met zijn High Garrett Mama. Los geht's, rockabilly!

Ja, Sonny Rogers en de Kingpins en Hi Garen Mama of and Viking Records. Light the Gates met Marty Brom en Finders Keepers Losers Weepers.

Das war Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues, gaan we het hier, van Etta James. Met Good Rocking Daddy, eingespielt in 1955 in een modern recording studio aan een Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rocking Daddy.

The record goes round and round. En Bookie Shamar, dat is waar Etta James met ihre Good Rocking Daddy of Modern Records 1955. Oké, okay, 57, de doorbroek recording van Ricky Nelson of Imperial Records. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby.

Das war Ricky Nelson met zijn Bebop Baby, 1957. Oké, jetzt am Schluss ook nog een klein beetje Hollandische rock and roll hebben we jetzt hier. The Black Slash met The Chicken and the Hawk.